Môre môre Bongozi, kwa sa XKFM. Ja, joy te dame Maltin Edberg. Dan wat joy tong ek met, ga kan ek toe e radio XKFM. Ek kwa sa hy, ja, joy te dame kwa Maltin Edberg.

chumano hu hekwa ngwatu kubungi muku uwa hamang mtini kwa a khongwa ndewe khawe kama wa dewe ngikokom he dikama uha itama ibom he wala wisisi mugi kun hafele khiti ke he watike gitwa kwe ukhama kho sho ke chimbui m nga ukhama tike he mangwa tu mdewe ayigeka kwe chuyunga wanje khishigira thokwa kondisa ke ngama ngi kwa uha dewe skwa atsanghi ka u uha khula ufu dewe e uthu nga wakang he mke nga ke kwa nga kwe ke chimbu si m bunga ta wali mtini chu agmi anga wa program ngira siti ke nga te gitam gyam ke kom kwe he SBC alaya ikoi ehe gikwa akwa mavi kwa masan katitika nka e he kukwa akwasa imuku ohu ugya event ya ngege akundisa eke donor da khatama ka kwam gi duma kam ke kimbli ahnu di SABC noi verskaffers uit alle sektore hartlik uit om ons komende provinsiale verskaffersforum by te woon. Hulle nooi alle sektore uit en sluitend, maar nie beperk tot die volgende nie. Dis wat kan plumbings doen, broadcasting equipments, electrical supplies soos lightning, cabling en connectors, interior renovation and designs, information communication technology and systems, building maintenance and material supply, air conditioning, corporate wear, training services, catering services, mechanical spares, repairs and plant maintenance. Al hierdie verskaffers word uitgenooi om die event wat gaan plaasvind môre om 11:00 vanaf 11:00 tot 2:00 in Kimberley CBD gaan plaasvind. Die companies wat die goederse doen, kan hulself by die event gaan registreer om op die SABC database te wees. Is die boodskap wat ek nou het. En vir meer inligting kan julle by die National Treasury's tender portal ingaan, dit is www.intendas.gov.za or by die SABC website van www.sabc.co.za/sabc/tendas. Is die boodskap wat ek nou het, as ek ander boodskappe kry, sal ek vir die luisteraars bewus maak. Wa ka hem gege sakong a wati tsoi ge kwa uvi kwa masinga titi ka nka vir al ye kwa kwa manga we company so ay tsu registrer wa e wa ka hen kwa he ge he gam ke kwa hem kwa kwa he wa kwem wa gira kwa ra gumi anga program ki gang gita sa fita ta dura ti gira sa ko program a tolo tom ke wala sin

0: no tekekwa kwakati khuku ya kwama joma tekima kuya grati ma African show the big African aw khona ntipi Europe yox misabanga tota daranda da kaya ha nge sentam anci te kiri kana kwati ha siki covid 19 he jwanga he hunwe kana ko ti kham khamo ko khamo de shu kham siki ntita darate ma to uruve to di kanya mqeta kwa adarte ha kwa ha katlisho manake ma no amanorka province si om regional manager ma NEF take the hours jam. Nam da jam tag where the go to attack at the next car FM. Hawoga, Hobascope Palakin, Ach Yen Nierati, DSTV canals, Kajaud Kamska. Linton like a Tamak Ikebra, I'm Tahoradi Taikwiki, Grana Gautio, Ten Gagude, come the Tirojin Ninja.
1: Exca.
0: Soos ek julle net pas gebel overhead bly ingeskakel hier op Radio Sky FM. En ek is Piero Mosebanga en my gaste vandag is Katlisho Manake, die regional manager van NEF National Empowerment Funds. En ons gesels gaan nog aan. En my kling navorsing wys my hier dat NEF is nie net daar om besighede te ondersteun nie, maar hulle kan ook helpende hande gee aan gemeenskappe of individue wat behoeftig is tijdens hierdie COVID-19 inperking. En meneer Manake, in wat vorm gee NEF helpende hande aan die gemeenskappe of aan die individue tijdens hierdie tijd van die nood?
2: Ons het by ons werksaam met het departement van welzijn, Department of Social Development. Soos ons die National Empowerment Fund en die maatskappy met die naam van Telishua. Ons het ons hande by mekaar gesit en 1.5 miljoen rand gereis. En dan ons het vir die gemeenskap van Platfontein 400 kospakkies neergesit. Ons het begin maandag en ons het met die twee konings ontmoet. So it was just unfortunate that there was an incident on Monday and we couldn't continue with the distribution of the food parcels. But then gister het ons weer ons kospakkies uitgedeel en dan gister het ons ook 139 kospakkies uitgedeel. So vandag sal die rest van kospakkies uitgedeel word.
0: Daar is mos 'n geval waar ons sien dat daar word pakkies by sekere huise afgelewer. En wie kwalifiseer om die COVID-19 verligtings kospakkies te kry?
2: Department of Social Development identified households where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels would be distributed. So 200 would go to the square, and then the other 200 would be distributed to the school.
0: I'm very sorry to take you back to our previous conversation of about the business owners and the business funding. And what are the important measures of the fund, or what do you want to achieve with the funds that you are now distributing or giving out to the businesses?
2: The most important thing is to ensure that entrepreneurs have access to funding in this trying time, so that the business can become sustainable. We do not want businesses to die with COVID. We want after COVID that these businesses would be able to still maintain jobs and even to create more jobs. So the importance of this funding is to ensure that even after COVID-19, our people would still have jobs and would still retain their livelihoods.
0: And finally, what words do you have to the community of Platfontein, especially the recipients of the food parcels that you are distributing?
2: For the gemeenskap van Platfontein, ons wil die mense laat weet dat ons, soos die National Empowerment Fund, an entity is van government, ons gee om aan die gemeenskap en ons wil aanmoedig om besighede te begin sodat mense hulle eie kos op hulle eie tafels kan sit. Hulle kan my enige tyd e-pos, hulle kan my enige tyd bel. Ek sorg dat die mense en klink besighede kan help op Platfontein. Hulle kan my bel op 082-943-9835. Soos die NEF, we are a funder with a soul and we really do care for our communities.
0: Okay, meneer Gatlane, dit was vir my 'n voorreg om met jou te gesels hier op Radio Sky FM. Ek is Piero Mosebanga. En baie dankie.
2: Baie dankie, meneer Piroro. En ook baie dankie aan die luisteraars van XKFM.
0: Baie dankie. En dit was dan Gatlane Manake, NEF Regional Manager van de Noordkap en Ekkers Bureau. Maar ze hebben wat onder houdt met om gevoerd hier op Braddock Skyfam. Ik hoop ons allemaal weer in de nabije toekomst weer in een aanraken kom. Raken de enige informatie wat ons wel aan de gemeenschap krijgen van die organisatie af. Bye dank.
1: Wanneer een stad behoorlijk bestuur wordt, zien en voel mensen die verschil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliantie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
3: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.